0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: You're listening to My Radio.
1: Ik hoef er niet bang te wees nie, want Jesus is altijd bij mij. GMR Life.

dat ek die appel van uw oog is. Help my om in uw bescherming te leef, uw liefde raak te sien in alles wat oor my pad kom, en uw genade uit te dra na ander. Bewaar my hart, lei my voetstappen, en laat my leven een lied wees tot uw eer. Amen.

daarvan zij woord, zo ver bo ons gedachtes, verklarens en verstand.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Here, U het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hart seer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan U genade, my altyd opgetel.

Heer, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hart seer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade, my altyd opgetel.

2 Petrus 3 vers 8 en 9. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos 1 dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraag en ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekeer.